Ja, nu zie je dan maar dat ik het doe. Ik neem het dicht dat ik het doe.